0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig onder gemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. En dan het weer van Weer Online. Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen, er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. En dan het weer van Weer Online? Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens een arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, naar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, er was ineens geen contact meer met het schip. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Beste mensen, luisteraars, goedemorgen. Fijn dat je afgestemd bent op Groot Nieuws Radio. En een goede zondag. Ik hoop op een bemoedigend uur om zo de zondag in te gaan voor jou en voor mij. Vanmorgen staan we stil bij de woorden die Paulus schreef aan de gemeente van Colosse en waarin hij oproept tot eenheid. Ik dacht zo, aan het begin van het kerkelijke seizoen is het misschien wel nuttig om bij deze woorden stil te staan. Ze staan in Colossense 3 vanaf vers 12. Maar voordat we die gaan lezen, gaan we eerst zingen. Het zijn de bekende woorden uit Psalm 25, die toch altijd weer ontroeren en de harten van veel mensen raken. Van mij. En ik hoop ook van jou. Denk aan het vaderlijk mededogen Heer, waarop ik biddend pleit. En Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het mannenkoor Nederland.

Dat waren de heerlijke woorden uit Psalm 25. Ons volgende lied is een gebed dat we allemaal wel heel vaak mogen bidden. Een gebed om de Heilige Geest, om ons te laten geloven. Bekende zinnen. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Hemelse vrede, deel u mede aan een wereld die u verwacht. Nou, die laatste regel is natuurlijk heel actueel. We hebben deze zomer en de tijd daarvoor weer zoveel gehoord over oorlogen en geruchten van oorlogen. Of, zoals dat tegenwoordig heet, over geopolitieke spanningen, dat je misschien wel eens verzucht. Wanneer, Heer, komt hier een einde aan? Wanneer grijpt u in? Of met de tekst van het lied, hemelse vrede, deel u nu mede. Ook al verwacht de wereld u helemaal niet.

We gaan naar een lied uit Opwekking. Toepasselijk voor de meditatie van vanmorgen, want die gaat over de oproep van Paulus aan de gemeente van Colosse om toch vooral de eenheid te bewaren. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Dat staat er. En we weten allemaal dat het hierin in de gemeente van Christus nog wel eens schort. Vandaar de bede: u maakt ons één, u bracht ons samen. Wij eren en aanbidden u. Eigenlijk is dit geen gebed, maar een belijdenis over de eenheid van de gelovigen. Met als doel om God te eren, om wie hij is.

Het is tijd voor de meditatie en ik lees met je Colossenzen 3, vers 12 tot 17. En als tussenzang de belijdenis: hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dat is Psalm 133. Maar nu eerst Colossenzen 3. Daar staat: omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo ook moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen, hymnen en gezangen voor God. Liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in naam van de Heer Jezus Christus, terwijl u God de Vader dankt voor hem. Het afgelopen voorjaar konden we in de media lezen over kerkelijke conflicten die voor een wereldlijke rechter werden gebracht. Dat was, hoe je er ook verder in staat, geen fraai gezicht. Over die conflicten zal ik het vanochtend niet hebben. Maar ze waren wel aanleiding tot deze meditatie. Ik las namelijk het gedeelte dat ik zojuist heb voorgelezen en dacht aan het trieste nieuws van dit voorjaar. Maar ook aan al die gewone christelijke gemeenten van kerkelijke of evangelische snit, waar soms ook wel eens wat aan de hand is. Nogal eens hoor ik van een conflict in een gemeente. Soms wordt het opgelost, soms blijft het jaren voortsudderen. En soms wordt het dan maar, en dat geldt natuurlijk vooral voor de evangelische wereld, maar weer een nieuwe gemeente gestart. Nu we een beetje aan het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen staan, is het goed om stil te staan bij een aantal aanwijzingen, ik zou zeggen tips, van Paulus voor een gezond en een volwassen gemeentelijk leven. Paulus schrijft deze brief aan de gemeente van Colosse, een stad in Klein-Azië, het huidige Turkije, waar blijkens zijn brief wel wat spanningen waren, maar het viel nog wel mee. Toch vindt hij het kennelijk noodzakelijk om de gemeente voor te houden hoe men met elkaar in de gemeente moet omgaan. Eerst heeft hij in de versen 5 tot 11 verteld hoe het niet moet. Het is een lange lijst, zoals we die ook uit andere brieven van Paulus kennen. En dan in vers 12 gaat hij vertellen hoe het wel moet, eenvoudig gezegd. Volg de weg van Christus, nu u hem als Heer hebt aanvaard. Dat heeft hij dan eerder gezegd. En wat is dan die weg van Christus? Of zoals hij schrijft, omdat God u heeft uitgekozen en omdat u zijn heilige bent. Het begint met een prachtig woord. In de NBV staat: u moet u kleden met innig medeleven. In de Statenvertaling staat: met innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Dat is meer letterlijk. En in dit geval is het ook beter. Want in het Grieks staat: met ingewanden van barmhartigheid. In het Nieuwe Testament zijn de ingewanden de zetel van de ontferming. Dan gaat het niet alleen maar om handelen, maar ook om voelen. Tot in je ingewanden. Nieuwe Testament grijpt terug op het Oude Testament, waarvan God wordt gezegd dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. En wanneer Jezus de scharen, de groep mensen die hem volgen, ziet, zonder schapen, zonder herden, dan wordt hij met, komt hij, innerlijke ontferming bewogen. Letterlijk weer, dan rommelen zijn ingewanden van barmhartigheid. Het blijkt wel dat dit woord, zoals het in de NBV staat, als innige barmhartigheid heel diep gaat. Het gaat om God. Het gaat om Jezus. En het roept ons op om ook hierin volgeling van Jezus te zijn.

Dat was Psalm 133. Innige barmhartigheid dus, richting de broeders en de zusters. Maar er staat nog veel meer. Namelijk, u moet zich kleden met, daar komt die, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Ik zie zo'n mens voor me, die dan ook in de gemeente een vredestichtende rol mag spelen. Want natuurlijk gaat niet alles in de gemeente goed. Want Paulus gaat dat woord geduld invullen. Namelijk, verdraag elkaar, vergeef elkaar. Een gemeente op aarde is niet ideaal. En wij mensen zijn dat ook niet. En soms moeten we vermaand worden, of anderen vermanen. Maar altijd in die sfeer van verdragen en vergeven. Hoe lukt dat? Nou, zegt Paulus, dat kan alleen maar als we in de liefde leven. Want de liefde bindt ons aan elkaar en zorgt voor eenheid in de gemeente. En die liefde wordt voelbaar en zichtbaar in ons hart en in ons leven. Als je in je hart de vrede van Christus kent. En voor ik het vergeet, zegt Paulus er nog bij, wees ook dankbaar. Je zou zeggen, nou Paulus, zo kan die wel. Wat een hoge roeping voor ons als christenen. Toen in Colosse en nu in de 21ste eeuw. Als je dit zo hoort, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, maar kan ik dat allemaal? Het verging mij net zo bij het maken van deze meditatie. Ben ik dit? Kan ik dit? Nou, dat klopt, zegt Paulus. Het is niet niks. Je kunt deze hoge roeping alleen in je leven vormgeven als je de weg van Christus wandelt, of, anders gezegd, als je met Christus uit de dood bent opgewekt. Ook deze aanwijzingen voor het christelijke leven in de gemeente en daarbuiten zijn genadegaven van God, maar tegelijk ook opdracht voor ons als christenen. We lezen vanmorgen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse. Maar ik had ook een andere brief kunnen kiezen met dezelfde inhoud. Of de brief, die prachtige brief aan Filippi, de Filippenzen, met zijn hartstochtelijke pleidooi voor eenheid in de gemeente, Filippenzen 2. Ik wil maar zeggen, voor Paulus is dit een heel belangrijk thema. Telkens weer schrijft hij erover. En als het voor Paulus zo belangrijk is, hoe zit het dan met ons? We hebben allemaal ons karakter mee, of tegen. Maar de hoge roeping blijft. De christelijke gemeente is een wonder van medeleven, geduld, vergeving en liefde. Althans, nou, je begrijpt wat ik ga zeggen. Althans, zo zou het moeten zijn. En wat doen we Christus verdriet als het niet zo is? Hoe hartstochtelijk heeft hij ons niet in het evangelie van Johannes opgeroepen om één te zijn, opdat de wereld zou het zien en geloven. We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, waarvan ik hoop dat het ook voor jou en voor mij een mooi geestelijk seizoen mag worden. Maar dan ook een seizoen waarin we nog eens nadenken over wat Paulus in zijn brief ons te vertellen heeft. Tot welzijn van elkaar, tot welzijn van een bloeiende christelijke gemeente. Niet voor onszelf, maar omdat we iets van de genade van God kennen. En Jezus zei het in Johannes als getuigenis naar de wereld. Ik sluit af met het volgende vers in dit stukje van wat Paulus heeft geschreven aan Colosse. De slottekst. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Welnu, dat gaan we nu doen met heel ons hart. Met dank aan Paulus.

Dat was dat hele mooie lied uit de bundel Opwekking over samen optrekken en schouder aan schouder in de wijngaard van God te staan. Van Opwekking 249 nu naar een klassiek gezang waarin het gaat om aanbidding. Dat woord aanbidding is niet alleen een soort modern woord, maar je vindt aanbidding ook in heel veel klassieke gezangen. En terecht, want is het uiteindelijke doel van ons leven niet om God te aanbidden, om wie hij is? Zelfs niet om zijn gaven, maar veel meer om God. In het gezang klinkt het zo. Wij knielen voor uw zetel neer, wij Heer en al uw leden, en eren u als onze Heer met liederen en gebeden. Ik wijs even op deze woorden. Wij Heer en al uw leden. In het licht van de oproep van Paulus tot eenheid is dat een mooie uitdrukking. De gemeente als geheel gaat God de eer toebrengen. We luisteren naar samenzang uit Kampen en Dordrecht onder leiding van Jan Quintus Zwart.

De geschiedenis van de kerk is een geschiedenis van hoop, geloof en liefde. Van talloze mannen en vrouwen die hun hart aan Christus gaven en zo aan zijn koninkrijk wilden bouwen. Een geschiedenis van getuigenis en van genade, van verootmoediging en aanbidding. Maar we weten allemaal ook van de zwarte randen, van onenigheid in gemeenten, van conflicten tussen gemeenten onderling en tussen kerkverbanden, van kerkscheuringen. Nou, wat dat betreft vertel ik je helaas niks nieuws. Hoe je daar nou mee omgaat? Nou, daarvoor is het programma te kort om dat uit te leggen. En ik weet het ook allemaal niet precies. Maar Joke Buijs houdt ons een spiegel voor. Met het lied, misschien is dat wel de boodschap, liever zacht.

Joke Buijs met een teer lied. Iets minder teer is het volgende lied. Het komt uit de tijd dat we spraken over de krijgsbanier van Christus. Over strijders voor het evangelie. Een tijd die, denk ik, voorbij is. Het lied is gebleven, maar ik denk dat het ook niet meer zoveel wordt gezongen, omdat het een beetje buiten de tijd is gekomen. Luister maar. Voorwaarts, christenstrijders, drukt uw koningsspoor. Met de heilige kruisvaan gaat ons Christus voor. Ik zou eens zeggen, een lied uit een tijd die voorgoed voorbij is.

Ja, een bekend lied uit een voorbije tijd. Wanneer ik kerkbladen lees, voor zover die nog bestaan overigens, en een dominee neemt afscheid, dan heel vaak dan zie je dat hem en zijn gezin een lied wordt toegezongen. Vroeger was dat Psalm 121. Een lied dat in korte tijd heel populair is geworden, is het lied, overigens niet alleen bij het vertrek van dominees, maar in veel meer situaties, ga met God en hij zal met je zijn. Jou nabij op al je wegen, met zijn raad, troost en zegen, hij is erbij.

Tot slot van deze uitzending gaan we nog even naar Urk. Ook daar wordt regelmatig een mannenzang gehouden. En wat kunnen ze zingen daar? Zoals op steeds meer plaatsen in Nederland. Een mooie ontwikkeling. Op Urk werd gezongen Psalm 56. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En met dat woord gaan we de zondag in. Ik neem afscheid van je. Ik wens je thuis, of als je straks naar de gemeente gaat, een goede en gezegende zondag.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland en er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op, met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Noorder Jongerenkoor.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog 4 anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. 2 werden er aangerand en 1 mishandeld. Politie is nog op zoek naar de dader of daders. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlak bij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden, morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag maakt de politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. Twee bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. En dan nu het weer, van Weer Online. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen. In de rest van het land droog en kans op nevel en mist. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Noorder Jongerenkoor.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd en de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op, zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 km per uur. Veel harder dan de toegestaande 25. 2 weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 km per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. En dan nu het weer van Weer Online. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als tweede over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madrid, vanaf de derde positie en wist dus één plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de derde plek was het podium compleet. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint door te breken, nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen. Verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw, dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: God is getrouw, zijn plannen falen niet. Een uitvoering van Te Deum Laudamus onder leiding van Wim van Dijk.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede zondagavond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is Het Heerlijk Loflied, aflevering 862. Vanavond spreek ik met dirigent Arie Kortleven over nieuwe muziek van het jonggemeentkoor Laudate Deum uit Apeldoorn. En op de muziekstandaard ligt het lied Wie maar de goede God laat zorgen. Dat is een keuze van dirigente Ineke Bos. Verder mag je muziek verwachten van het Urker Mannenkoor Halleluja. We horen The Musics als ook het Reformatorisch Jongerenkoor Genanja. Allereerst, welke vriend is onze Jezus? We horen het Christelijk Mannenkoor Staphorst.

0: Ons blijde klankenkoor van de week is deze week het Noorder Jongerenkoor. Het staat onder leiding van Wilbert Magree en samen met hem zongen zij Psalm 100, Juicht voor God. Het is een bijzonder jaar voor jonggemengd koor Laudate Deum uit Apeldoorn. Vierluik, daar zijn ze mee bezig. Vier verschillende EP's over verschillende onderwerpen. De eerste was Golgotha en verscheen rond Pasen. Vandaag spreek ik over dit vierluik met de dirigent Arie Kortleven. Arie, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Ja, nieuwe werkwijze zou je bijna zeggen. Volgens mij hebben jullie 2 dagen gehad om 4 EP's op te nemen.
1: Wij zijn op vrijdagavond zijn we begonnen. En op zaterdag hebben we de tweede helft opgenomen. Ja, ja. Klopt.
0: En dat zijn 20 nummers in totaal?
1: We hebben in totaal 20 nummers opgenomen.
0: Ja, en wie kwam op het idee om het op deze manier te doen? Gewoon van joh, want jullie hebben 4 thema's te pakken genomen. En
1: ja, langere tijd bestond natuurlijk al wel de gedachte van we moeten weer eens een keer wat gaan opnemen. Mm-hmm. We willen ook weer eens een keer wat gaan opnemen. In het verleden zijn de cd's opgenomen. Maar goed, de tijd van de cd's, dat is natuurlijk achterhaald.
0: Ja.
1: Dat is voorbij. Dus binnen het bestuur was er lang de gedachte van hoe gaan we dat vormgeven. En toen kwam inderdaad het idee van op deze manier dingen op te nemen. 4 thema's te nemen. En dat in de loop van het jaar telkens online te zetten.
0: Welke 4 thema's hebben we het over?
1: Dan hebben we het over een blokje psalmen. Een blokje kerstliederen. Een blokje passie-paasliederen. En een blokje algemene liederen.
0: Ja. En dat hebben jullie dan in die aanloop van wanneer is het opgenomen? Januari volgens mij dit jaar?
1: Eind januari hebben we het opgenomen in Westzaan.
0: Ja. Ja. Dan hebben jullie in de periode daarvoor dus een bonte mix aan liederen ingestudeerd.
1: We hadden natuurlijk in de loop van het jaar daarvoor ook al een repertoire samengesteld. We hadden met Passie Paas hebben we een concert gehad. Met Kerst hebben we een concert gehad. En tussendoor natuurlijk de algemene en de algemene liederen en de psalmen. Dus we hadden eigenlijk al een behoorlijk repertoire samengesteld in de loop van de tijd.
0: Ja, maar is het dan zo dat je bijvoorbeeld in aanloop naar Kerst ook af en toe een moment op een avond reserveert om te zeggen, jongens, we pakken even een paaslied bij, zodat we die even in de herinnering hebben voor als er straks een opname komt?
1: Ja, ik weet niet precies meer hoe dat toen gegaan is, maar ik weet wel dat we toen na de Kerst in januari nog eventjes flink aan de bak moesten om inderdaad die paas Paasliederen, die wat waren weggezakt, om die toch weer eventjes op te frissen.
0: Ja, je zegt eigenlijk ook als ware het een gegeven. De tijd van cd's is voorbij. Dit is echt wel een serieuze opname geweest. Met Marcel van der Ketterij, met Johan Bredewoud, Diana Abspoel, Meerte van Hulst en Laura Kieboom. Dus een serieuze opname. Mis jij de tijd van de cd's of kun je wel wennen aan dit online gegeven?
1: Ik moest er wel even aan wennen. Ook omdat het, toen we daar in Westzaan waren, toen was het langere tijd geleden dat we onze laatste cd hadden opgenomen. En toen we daar met die opname bezig waren in Westzaan eind januari, toen kreeg ik weer even dat gevoel terug van een heel aantal jaren geleden. Inderdaad, voordat je gaat opnemen, even stil zijn. Even weer alle puntjes op de i, uiterst geconcentreerd. En wat natuurlijk nu ook anders is, dat die camera's voortdurend om je heen staan te draaien.
0: Ja.
1: Dus daar moet je wel even aan wennen. Maar ik heb het op zich als 2 hele mooie dagen ervaren.
0: Ja. Überhaupt het cd opnemen. In voorgaande jaren heb je ongetwijfeld jaren gehad dat je soms 5, 6 cd-opnames per jaar had. Vul ik even in. En nu is het beduidend minder. Mis je ze?
1: De opnames?
0: Ja. Het vraagt natuurlijk nog meer concentratie dan vraagt, de rest.
1: Ja. Want tuurlijk, zo'n opname, daar ben je echt heel intensief mee bezig. Maar om te zeggen dat ik het mis. Ik vind het heel erg leuk dat we dit met het koor hebben gedaan. En ik denk dat het ook een goede manier is als vervanging voor de cd-opname.
0: Ja. Nou is het een jong gemengd koor. Jullie hebben de keuze nog niet gemaakt om daar een christelijk koor van te maken. Chapeau. Hebben jullie ook nog steeds heel veel jonge aanwas?
1: Ik moet zeggen dat dat wel wat stagneert. We moeten er wel aan blijven trekken. Er zitten gelukkig nog diverse jongeren op het koor. Ja. Dus vandaar dat we de naam Jong Gemengd toch maar aanhouden.
0: Ja, waarom ik dat vraag is dat ik me dus kan voorstellen dat als er veel jongeren bij zijn die misschien nog nooit een cd opnemen of dit soort opnames hadden meegemaakt.
1: Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Voor sommigen was het inderdaad de allereerste keer ook die van koorleden die er nu stonden.
0: Ja, dus die hebben ook toch ook die extra spanning erbij.
1: Een hele nieuwe ervaring.
0: Ja, superleuk. Hey, ik wilde voor de gelegenheid van vandaag wilde ik een lied erbij pakken dat op het Golgotha-album staat. Dus de EP met Passie en Paasliederen. Wat ik daar leuk aan vond, het is de melodie van Lente Meditation, is dat jullie daarvoor een Nederlandse tekst hebben gekozen. Waar menigeen toch vasthoudt aan de Engelse, hebben jullie voor iets Nederlands gekozen. Was die er al of hebben jullie die speciaal laten maken?
1: Het was een lied wat al heel lang in ons repertoire zat. Wat we dus nooit eerder hebben opgenomen. En ik merkte ook aan de koorleden dat ze het ook een fantastisch mooi lied vonden. Ook qua tekst. Het gaat heel diep. De kruiswoorden worden bezongen. Maar wat ik al zei, het was een lied wat al langere tijd in het repertoire zat.
0: Ja, dus men kende het ook goed op het moment dat het opgenomen moest worden.
1: Ja.
0: Want even over deze opnames gesproken. Je kunt er twee kanten mee op. Enerzijds kun je iets opnemen wat je het jaar daarvoor uitgebreid gestudeerd en uitgevoerd hebt. In sommige gevallen is een opname ook het startpunt van nieuw repertoire en we gaan dat in de komende tijd gebruiken. Hoe is dat bij jullie? Is dit nou repertoire wat nog heel vaak gebruikt wordt of is het meer het moment vastleggen van vorig jaar?
1: Ik denk dat het een beetje dubbel is. Er zijn liederen die we nog steeds gebruiken voor onze concerten, die we nog blijven zingen. Er zijn ook een aantal liederen waarvan we zeggen, nou, die hebben we nu inmiddels al diverse malen uitgevoerd. Nu ook opgenomen. Het is goed dat we die voorlopig eens even hier aan de kant leggen.
0: Ja, even een hele brute vraag zo die ik aan het begin had kunnen stellen. Hoe is het eigenlijk bij Laudate Deum nu? Je zegt er is wel wat jonge aanwas, maar hoe staat het koor ervoor?
1: Er zijn helaas een paar mannen die vanwege verhuizing 2 naar Zeeland gaan bedanken. En daar ben ik wel, dat vind ik gewoon erg jammer. Dus onze taak is om vooral de mannenpartij de komende tijd wat te zien aanwassen.
0: Ik herinner me dat we het eerder over Laudate Deum hebben gehad en dat de mannen toen ook al een beetje een probleem waren.
1: Het is een beetje wisselend. We hebben ook wel een keer een tijd gehad dat ik bij Laudate gewoon een vierstemmige mannenpartij kon schrijven. Dat ging super. De zangers die er staan, dat zijn stuk voor stuk goede zangers. Dus daar ligt het niet aan. Maar voor de verhouding is het soms wel even wat fijner als je net wat meer mannen er hebt staan.
0: Ja, maar goed. Die zijn er nu niet. Maar misschien zitten ze wel te luisteren en kunnen zich via de website even bij jullie melden. Wij gaan luisteren naar deze Nederlandse versie van Lente Meditation. Het heet Het is volbracht. En vol verwachting kijken we uit naar nog meer muziek online beschikbaar van Jong Gemengd Koor Laudate Deum. Het kanaal waar je dat dan kunt vinden is op het online platform van Family Stream. Maar ook op GrootNieuws Radio Blijde Klanken komt regelmatig nieuwe muziek van Laudate Deum voorbij. Arie Kortleven, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

heilig, heilig, heilig. De Trumpet Tune van Pascal van der Velde en Hugo van der Meij. Pascal speelt trompet, Hugo speelde het orgel. En daarvoor hoorden we op de melodie van Lenten Meditation Het is volbracht. Van de nieuwste EP van Laudate Deum uit Apeldoorn. Vorige week kreeg ik een berichtje van Bastiaan, een van onze luisteraars, met de vraag: heb je het gezien? Het Urker Mannenkoor Halleluja krijgt een nieuwe dirigent. Misschien is dat goed om dat even te melden in het Heerlijk Loflied. Nou Bastiaan, ik waardeer het enorm dat je met ons meedenkt. En natuurlijk hopen we in de komende periode ook met Bert Mol even terug te blikken op al zijn jaren bij Halleluja. Maar zeker ook een gesprek te hebben met de nieuwe dirigent vanaf begin volgend jaar, Jaap Kramer. Gefeliciteerd Jaap ook met deze aanstelling. En gefeliciteerd aan alle dirigenten die van plek gewisseld zijn. Want het was ook weer druk afgelopen zomer met koorverhuizingen. En er staan dus nog een aantal te gebeuren. Maar dat is van later zorg. We gaan nu luisteren naar de Ambrosiaanse lofzang. Oftewel, Heer God, u loven wij.

Het Reformatorisch Jongerenkoor Genanya hoorden we met het lied Lof aan de Heer. We gaan naar Ridderkerk voor het Ridderkerks mannenkoor. En samen met tenor Jacob van Houselt zingen zij het lied De Kerk van Alle Tijden.

0: De muziekstandaard.
1: In de Johannes de Heerbundel, lied 421, vinden we het lied Wie maar de goede God laat zorgen. Het is voor vandaag uitgekozen door dirigente Ineke Bos. Ineke, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat heb je met dit lied?
2: Ik heb met dit lied het volgende. In februari waren wij op wintersportvakantie. Een man en ik en met een van onze kinderen en zijn vrouw. En op de eerste ochtend gingen we wandelen en ik viel in het bos. En brak mijn heup daarbij. Nou, helikopter erbij. En ik werd naar het ziekenhuis vervoerd. De volgende dag geopereerd. Moest een nieuwe heup in. Op zich ging het allemaal goed. Op vrijdagmorgen dacht ik van... Toen ging het niet zo lekker met mij. En was ik een beetje huilerig. En tegenover mijn bed hing een houten kruisje aan de muur. En ineens kwam dit lied bij me boven. Wie maar de goede God laat zorgen. Ik was een soort in paniek van... ik mocht misschien naar huis, weer naar Nederland. En hoe moest het allemaal? En hoe moet dat met hulpmiddelen? En noem maar op. En toen die tekst van wie maar de goede God laat zorgen... en op hem hoopt in bangs gevaar... is bij hem veilig en geborgen, die redt hij goddelijk wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. En dat gaf me zoveel rust. En dat lied is de dagen dat ik nog in het ziekenhuis ben geweest... en ook daarna nog bij me gebleven. En ik vond het zelf zo'n mooie ervaring. Want ik heb natuurlijk al zo vaak mensen laten zingen. Hè, en dat ik merkte aan mensen dat ze iets hadden met een bepaald lied... dat ze daardoor getroost werden of ontroerd of juist heel blij. Want dat kan ook, hè, je kunt heel blij worden van muziek. En dat ik dat bij mezelf bespeurde van... hé, dit geeft me rust. En dat vond ik een prachtige ervaring. En het is ook een mooi lied. Het is natuurlijk eigenlijk al heel oud. Johan de Heer, mijn vader en moeder... die zongen vroeger aan de piano samen. Als wij op bed lagen als kinderen... waren ze samen aan het zingen, tweestemmig uit Johan de Heer. Dus heel veel liederen, die ken ik nog wel. Maar dit vond ik toch echt wel heel bijzonder. En ik vind het ook wel mooi om dit even zo te delen.
1: Kende jij de tekst uit je hoofd of heb je die er even bij gezocht?
2: Nee, ik kende hem uit mijn hoofd. Alleen met die laatste, toen dacht ik, wie op de hoge, hoe was het ook alweer? Toen heb ik het even opgezocht. Maar nee, verder kende ik het echt nog zo.
1: Maar eigenlijk wel wonderlijk dat je ook zo lang dirigent bent al. En dat je eigenlijk, hoor ik je zeggen, maar misschien begrijp ik je verkeerd. Dat je zegt, opeens besef ik de waarde van muziek nog dieper dan ik toch al deed.
2: Nou, ik heb hem inderdaad, de waarde van muziek en van teksten. Ik bedoel, dat heb ik natuurlijk eigenlijk vanuit mijn werk altijd wel bij me gehad. En ook dat moet ook, vind ik.
1: Ja,
2: het kan een prachtige melodie zijn, maar teksten zijn zeker zo belangrijk. Maar dat ik bij mezelf bespeurde van, ik word hier nu echt rustig van. Dat vond ik heel mooi.
1: Ja.
2: Ik denk, dat heb ik niet van mezelf. Nee, dat krijg ik.
1: Nee. Ja. Nou, en ik vind het mooi dat je dat verhaal dan vervolgens met ons deelt. Wij gaan luisteren naar dit lied, Wie maar de goede God laat zorgen. Dankjewel voor je gedachten, Ineke Bos. De uitvoering die we gaan horen is van Christelijk Koor Jechdoljui, toen nog onder leiding van Bert Notenboom. Wie maar de goede God laat zorgen.

Deze melodie heet Psalms of Thanksgiving. Het werd gespeeld door The Musics, te vinden op hun nieuwe online album Gratitude. Het lied dat we nog gaan horen tot aan het nieuws van 8 uur heet Rots der Eeuwen, Bid voor mij, in uitvoering van Young Ladies Choir Hadassah en tenor Arne van Ommen. En wil je nog veel meer koormuziek, dan moet je even schakelen naar Grootnieuwsradio Blijde Klanken, als je daar natuurlijk niet al bent. Dat kan heel makkelijk via de website of via de app van Grootnieuwsradio. De agenda van volgende week vertelt ons dat we naar alle waarschijnlijkheid volgende week te gast hebben dirigenten Peter Burger en Minne Veldman. Ik wens je voor nu nog een hele mooie avond. Geniet van de avond en tot snel. Dag.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Annriek Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede, de Oostenrijkse Felix Gall derde, allebei op iets meer dan 2 minuten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van de Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Na de A12-blokken.

0: Man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. En dan nu het weer, van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Noorder Jongerenkoor.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nog eens 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Zaterdag kwam de eerste groep al aan, toen ging het om 13 slachtoffers. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt gaat het wat langzamer dan verwacht. Dat komt door praktische en medische redenen. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Overdag schijnt de zon, maar is plaatselijk ook weer wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e maakte Zverev het snel af. Het is zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws.